nice name. Doe je dan de volgende wanneer we lezen Twitter? Ik denk het. Ciao.

0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit
0: is die Merkel.
1: Ja, maar dat ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kant.
0: Hij is al erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.